0: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Boksel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen richting makelaars. En de politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen, blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen naar makelaars. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. Maar dat aantal zal nog stijgen, want er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie ook Nederlandse toeristen. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Het weer, eerst droog, wel weer kans op buien met onweer en zware windstoten. Tussendoor af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
2: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
3: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
1: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een dam in de buurt van de grens tussen Nepal en Tibet dreigt over te lopen. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen in het grensgebied. Het aantal doden na de stortvloed van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 22.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsi's. De nieuwste Noorse koning Haakon is in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Zijn vader Harald overleed vanochtend. Dan het weer, regen en kans op zware windstoten bij ongeveer 22 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan Pro, dat zeggen bronnen in Den Haag. Pro kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Mensen kunnen onder meer een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het is ongeveer 22 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Klaar met Activewear die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
7: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Kent u deze nog? Ga vanuit. Luister je niet, dan doe je fout. Oh, oh, oh. Dit is het Hitmuseum met René van Wijngaarden.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, een hele goede avond. BR Extra Uurtje is weer terug naar een lange vakantie. Ga ik dan weer een extra uurtje erin douwen tussen 6 en 7. En de songs, de nummers van de bands on en of de artiesten zitten tussen 1955 en tot nu, heb ik maar gezegd, want 2025 is voorbij. En 2026 zit ik ook weer richting het einde alweer op een paar maanden na. Maar goed, we gaan lekker zitten en ik zou zeggen, er komen hele leuke dingen erbij.

Ja, schitterend nummer, Simple Minds, van de bekende plaat Sparkle in the Rain. En ik was toen ze aan toeren waren rondom de jaren 83, 84 met deze plaat. Ja, echt een gigantische sound heeft deze band neergezet. Het was hun zesde studioalbum. De beste plaat vind ik. Nou, misschien niet beste, maar een van de beste plaats van Simple Minds ook. New Girl Dream. En dit was natuurlijk geproduceerd door Steve Lillywhite. En hele sterke producer. Vooral het zware werk, de bas, de drums en heel bombastische muziek sound. Steve Lillywhite natuurlijk ook bekend van productie voor U2. Dus echt een jaren 80 producer. Sea Moon Cry Like a Baby. Heerlijk. Dan ga ik naar 1969. Ja, ik had nog nooit van deze band gehoord, 2 weken geleden. Horses. Hoe ik eraan kom, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, het is een band, of was een band uit Los Angeles. John Carter en Tim Gilbert hadden deze band geformeerd. En best wel bijzonder, want ze hebben maar 1 plaat gemaakt. En naderhand zijn de heren links en rechts ook bij de wat bekendere bands bandlid of als producer aangeschoven. Waaronder Sammy Hagar bijvoorbeeld, maar ook andere bands. Horses, 1969, debuutalbum ook Horses. En je kan een beetje de muzieksoort verwachten uit Amerika. Een beetje, ik wil nog niet echt zeggen de Eagles-achtig, maar het is een beetje moeilijk te omschrijven. Het zat net een beetje op de rand van het oude jaren 60 soundje naar de jaren 70 soundje. Dus Horses. En het nummer heet Freight Train.

Depeche Mode. Ja, Depeche Mode. Lang geleden weer voor mij. Ik volg de nieuwere plaat, die volg ik niet echt. Maar goed, dit was een plaat uit 2023. Memento Mori, en het nummer was Ghost Again. En ja, we weten natuurlijk heel veel. Depeche Mode als synthpop begonnen en steeds doorgegroeid. Ondertussen al meerdere leden versleten, waaronder Andrew Fletcher, dacht ik, overleden. Alan Mulder, van, dacht ik, uit de band gestapt. En het eerste uur lid Vince Clark, natuurlijk solo gegaan. Maar goed, ze zijn nog steeds bezig en toeren nog heel veel. De volgende band, ja, dan ga ik helemaal naar 1971, heb ik hier staan. Ik heb het wel allemaal opgeschreven natuurlijk, keurig. Ja, met de legendarische rockband uit 69. En werd bekend als pionier van de space rock, hippie rock. En dan praat ik over Hawkwind. En Hawkwind is een, ja, wat ik zeg, hippies, psychedelisch. Met een sausje, een beginnende stoner, een beginnende rock. En ja, aantal hitjes gehad. De Silver Machine, dacht ik, een hele grote. Ook heel veel gebruikt voor reclames. Lemmy Kilmister natuurlijk, de bassist van Motorhead, speelde hier in zijn vroege jaren in. En ja, zelf ga ik helemaal terug naar het album, nogmaals uit 1971. In Search of Space. Het is een beetje een soort ballad rockachtig nummertje. En ja, gewoon, ik kon kiezen tussen het vuigere werk, maar ik heb hiervoor gekozen. We took the wrong step years ago. Hawkwind.

Heerlijk nummer. The Passions uit Engeland. Dat is een Britse new wave band. Periode 1978, 1983. En dan kwamen uit op het

label van waar ook de Cure rondom die tijd op zat. Fiction Records. En de band, nogmaals, de genre zat een beetje tussen de vroege postpunk, de indie new wave. En hier staat ook New Romantic, maar dat slaat nergens op. Het had wel altijd een beetje een sausje van Cure-achtige gitaarwerk. Dus een beetje. In ieder geval, de leden waren bestonden op tand. De band bestond uit twee dames en twee heren. Heerlijk alternatief was dat ook. En volgens mij een drietal platen gemaakt. En een hele grote hit die je net hoorde. I'm in Love with a German Film Star. Ook een hele aparte titel vind ik zelf. Leuk bedacht. Volgende band. Ja, dan ga ik naar 1976. Aan de rand, of in het midden van de punk, had je de band 10cc. Die had al wat meerdere platen uitgebracht. Maar ik ga naar 1976. Een hele populaire plaat toen de tijd. How Dare You. En dit was het vierde studioalbum van deze band. En wat ik zeg, in januari 1976 uitgebracht. Het is een keerpunt plaat geweest voor de groep. En ja, bekende leden zijn natuurlijk Eric Stewart, Graham Coltman, nog steeds leven, Kevin Cotley en Lal Cream van Cotley en Cream. Naderhand zijn deze heren uit elkaar gegaan. Maar goed, ze hadden een heel leuk nummer gemaakt. Meerdere kleine hitjes staan hierop. Maar ik ga toch het semi-hitje, of misschien wel heel groot hit in Engeland, I'm Mandy, Fly Me. Bijzonder nummer vind ik. Het duurt 5,5 minuten, maar er zitten, ja, verschillende tempos in, verschillende richtingen. En daar maakt het een nummer wel leuk. Het is een beetje gedateerd ook wel. Maar ondanks dat is het een nummer toch wel, zeker als je het intro hoort, een soort herkenning van, hey, dit heb ik al vaker gehoord. 10cc.

Lekker nummer hoor. New Music uit de jaren 80. Dit was hun debuutalbum From A to B. En ik draaide het nummer The World of Water. En dat komt van dit album. En nogmaals uit 1980. Dat was een bijzondere plaat. Want moet je voorstellen dat rondom die tijd was ook de punk een beetje bezig. Ook weer een beetje naar beneden. Ja, rondom deze tijd. En toen begon eigenlijk het verhaal van de New Romantics, de Spandau Ballets, de Duran Duran. Er zat deze band tussen. Ik heb altijd de neiging gehad dat het een beetje een band à la Buggles was. Maar deze band is toch wel een bijzondere band, omdat ze dit bepaalde popstructuren en akoestische gitaren met veel synthesizerwerk en stemveranderingen toch een aantal leuke platen gemaakt heeft. Dit was van A to B. En volgens mij heb je nog een tweetal platen. Die weet ik niet. Een drietal platen. En toen is het eigenlijk gestopt. Dus New Music. Hele leuke band. Volgende band. Ja, ik was toevallig een beetje aan het kijken van de week. En ik had elke keer het idee om Top Loader eens te draaien. En het nummer Dancing in the Moon, dat is een hit van deze band. Een beetje rond 2000 zo'n beetje. Maar ik zat de plaat te luisteren en daar stond ook een ander hitje op. Wat eigenlijk volgens mij niet zo bekend was rondom die periode. Achilles Heel heet het nummer. Dat is ook een hitsingle. Daar had ik eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Ik heb het geluisterd en ik dacht, nou ik ga deze draaien. Want het is eigenlijk, vind ik, beter. Een bijzonder nummertje ook. En Toploader is natuurlijk een soort beginperiode Britpop, maar ook eigenzinnig een beetje. Het nummer Achilles Heel komt van het album Onka's Big Mokka. En dat stamt uit 2000. Dus Toploader, heel leuk nummer vind ik zelf.

Heerlijke band. Desperate Journalist. Band uit Londen. En is al wat jaartjes bezig. In 2012 is deze band ontstaan. En bestaat uit de zangeres Joe Bevin. En die stem van haar vind ik altijd, als je die hoort, dan weet je gelijk dat het deze band is. Dus Desperate Journalist. En dit was volgens mij een nummer van hun debuutplaat, Grow Up. En het nummer was Hello. Bijzondere band, bijzondere band. Ze zijn weer bezig met een nieuwe plaat. Maar voordat je deze gaat bestellen of gaat luisteren, neem dan eerst de eerste platen om een klein beetje idee te krijgen in welke saus dat je aan het roeren bent. Het is in ieder geval wel een beetje gelinkt aan postpunk, indie pop en alternatieve muziek. Dan ga ik naar 1965. Wow, Jeff Beck. Ja. De muziekkenner, de oude onder ons, die moet er zeker deze meneer kennen. Want ja, hij is een gitarist. Ik weet niet, volgens mij enkele jaren geleden overleden. Misschien wel langer. Maar hij zat in een band, de Yardbirds. En daar zaten wat meerdere bekende in. Eric Clapton natuurlijk. Jimmy Page ook, dacht ik even aan mijn hoofd. Maar goed, de band is zo'n beetje 1964, 1965 opgericht. Ja, en heeft natuurlijk heel veel nummers gemaakt. En ja, het valt zeker onder de categorie blues, rhythm and blues. Gaat naar nogmaals naar 1965, het album Having a Rave Up with the Yardbirds. En het nummer wat ik ga laten horen is Heart Full of Soul. En dat is inderdaad, let op de gitaarriffs. En dan praat je over bijna 60 jaar geleden. Dus dat. Dan ga ik eruit met een hele andere band. Uit 1983 opgerichte band, Real Life. Australische New Wave band met een mondiale grote hit, Send Me an Angel. En heeft nog een keertje top 40 gestaan in de US Billboard. En het is een echte heerlijke New Wave nummer. U luistert naar een extra uurtje DR. En misschien volgende week weer, dat weet ik niet. Maar ik denk het wel. En natuurlijk na 8 of na 7 gaan we het alternatieve uurtje. En daar zitten ook weer pareltjes bij.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij DR. Alternatief uurtje vrijdagavond en tussen 7 en 8. Heel veel afleveringen al, maar ik zou bij God niet weten hoeveel afleveringen ik al gemaakt heb. Maar goed, dat terzijde en terug van vakantie en toch een hele leuke playlist gemaakt. Tijd zat om op mijn gemak eens een keer wat goeds te neerzetten. Althans goeds, doe ik altijd, mag je best wel zeggen. Maar gewoon heerlijke bands zitten ertussen. Band waar ik mee begonnen ben is The Love Language. Een Amerikaanse indie rockband met een vuig randje eraan. En zijn al sinds 2008 bezig. Ze komen uit North Carolina. En bestaat uit meerdere artiesten, meerdere leden. Maar de frontman is Stuart McLamp. En die was solo begonnen. En heeft een hele band om zich heen geformeerd. En ja, ik heb deze plaat beluisterd. Ruby Red uit 2013. Ja, niet 100% goed. Maar dit nummer stak er dus met kop en schouders bovenuit. Calm Down van The Love Language. Dan gaan we naar de Gotische Kathedraal. Ja, een vuige band, een donkere band, een gothic band. Uit de donkere kathedralen en vleermuizenmuziek. Maar deze week ga ik naar de Amerikaanse band Magic Wands. En ik heb deze band eerder gedraaid. Het is een beetje een dark dream popband. Het bestaat uit een heer en een dame, Chris en Dixie Valentine. En ja, de muziek wordt een beetje dromerig, sfeervol, gecombineerd met melodieuze gitaarlijnen, maar ook met melancholische zang. Het is inderdaad heel vaag, donker, dreampop, mag ik best wel zeggen. Referenties zijn een beetje The Kills, The Horrors en ja, dat soort bands, waar ze ook overigens in het voorprogramma gespeeld hebben tijdens het toeren. Ik ga nummer draaien, Across the Water, stamt van het album Cascades. En dat stamt uit 2016, ook alweer 10 jaar geleden. Magic Wands.

Heerlijke band. Niet zo lang geleden ontdekt. De band heet Surf Rock Is Dead. En ze hebben een nummer gemaakt, In Between. Dat komt van een EP, We Have No Friends. De band zelf kwam uit New York. En zijn twee heren, Kevin Parizeau, ja, en Joey Whitenburg. En deze jongens waren een beetje aan het jammen. En ze konden elkaar goed vinden. En zijn toen de tijd deze band begonnen. Het is een EP, We Have No Friends, nogmaals. En 2017, dat is ook alweer een tijdje geleden. Maar goed, ze spelen nog steeds. En vervelend is altijd dat je heel moeilijk aan een plaat kan komen vanuit Amerika. Dus het moet echt hier geproduceerd of naartoe gehandeld, verhandeld worden richting Europa. Maar dat gebeurt bijna nooit. Bestellen uit Amerika is gewoon heel duur. Maar goed, het is een heerlijke, dromige dreampop, shoegaze elementjes. Met new wave en surfrock-achtige dingetjes. Surf Rock Is Dead heet de band. Dan ga ik naar een Engelse band. Tramps. Geen Tramps met dubbel AMS. En dat is een driekoppige Engelse band. Ook alweer een tijdje geleden, 2011 ontstaan. En maken een beetje een postpunk, crowdrock en elementen van noise pop. Ik heb deze plaat al een paar maanden in huis, maar het is echt een hele goede plaat. De plaat heet overigens Personal Best. En het nummer is Dry. Zeker een aanrader, want je verwacht dit eigenlijk niet van een drietal heren die toch een beetje vuig links en rechts door de baan heen scheuren. Dus Tramps. Hope you can.

Prince met het nummer Dry. Het? Nee. Moet ik het aandoen? Zo. Dan heb je, als je een paar weken eruit bent, dan weet je helemaal niet meer wat werk, joh. Jongen. Ja, daar zijn we weer. Het archief. Het archief is een band uit de verleden tijd. En deze week ga ik naar de band Furniture. Furniture. Het was een Brits

is een heerlijke, simpel, een beetje balladachtige New Wave nummer eigenlijk. En ja, het hitje is nogmaals echt wel een flinke hit geweest, een top 30 hit. Dus Forniture met Brilliant Mind.

0: I know what you're thinking, Bunk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, Punk? Punk? Punk? Punk? Punk? Punk?
1: Ja, iedere week ook een punknummertje. En deze week nooit zo vaak gedraaid. The Damned. Dat is natuurlijk een legendarische Britse punkband uit Londen. 1976 stond ook een beetje aan de frontlinie van het punkgedoe. Was iets anders dan de standaard punkbands. Maar goed, ze zijn immens populair, nog steeds. En ze hebben toen een plaat uitgebracht. Machine Gun Etiquette. En daar stond ook dit nummer op, het gelijknamige nummer. En ik

Ik had er eigenlijk nooit zoveel naar geluisterd, naar deze plaat. Maar het is wel een bak met lawaai, mag ik zeggen. En ja, als je de plaat zelf helemaal luistert, valt dit nummer zeker op. Het is echt punky, vrij heavy-achtig. En dat voor een punkband uit 1976. Dus daar komt-ie, The Damned.

Wow. Bijzondere band. Ook weer. Ik zeg het misschien wel te vaak, maar... Invasion heet deze band. En ze komen uit Zweden. En dat is echt een postpunk band. Vrij heavy. De omschrijving is INVSN. Uitgesproken als Invasion. En dit was het nummer van hun plaat... Forever Rejected. Dus Invasion. En het nummer is over het. The Lost Ones. Hou ze in de gaten, want... Ze hebben een drietal platen gemaakt en zeker die laatste is best wel interessant. Dan ga ik door met een dame, Kelly Moraine. En dat is een dame, ja, dat is toch wel ook bijzonder. Speelt akoestisch klavercimbal, piano. Moet eigenlijk een beetje in 230 volt, vind ik zelf. Maar goed, het is akoestisch, zonder zang. Maar ja, dat mag ook wel eens een keer in mijn programma. Het is zeer afwijkend. Ik hou wel van dit soort artiesten die eigenzinnig op een heel andere manier muziek maken. En daar hoort zij zeker bij. En deze dame die speelt al enige jaren. En dit is volgens mij haar nieuwste plaat, Don't Trust Mirrors. En het nummer heet Echo in the Field. Dus Kelly Moraine.

Ja, Kelly Moran. Bijzonder, vind ik zelf. De plaat is vandaag binnengekomen. Dus verwacht geen bijzondere verschillende songs op deze plaat. Maar toch, je kan wel een beetje wegdromen. Terug in tijd. En deze week ga ik naar David Bowie. Specifiek het album Low. En dat is eigenlijk meer een favoriet van mij. En zeker de Berlijn-periode natuurlijk en dit album ook. En dit is overigens het 11e album van David Bowie. Dat kwam in 1977 uit op RCA Records. En wat ik net zeg, trilogie-albums. Is geproduceerd ook door Tony Visconti. En deze plaat is dan een mengeling van instrumentale nummers en zangnummers. En ik ga een instrumentaal nummer doen. Subterraneans vind ik schitterend. Er zie je een klein beetje Brian Eno, Duitse bands, Kraftwerk en Noy in. En David Bowie is daar ook een beetje aan het schuren met dit soort type muziek. Vandaar de keuze om dit nummer te draaien. Ik vind het zelf heerlijk en ook de plaat is gewoon schitterend. En die moet je zeker origineel uit 1979 aanschaffen.

Ja, apart bandje na Dave Bowie. En die band heet Nerves. Alleen dat schrijf je niet als Nerves, maar gewoon NRVS. Het is een mysterieuze Britse band, postpunk band en indie band uit Londen. En zijn net bezig. Dit was hun nieuwste single, The Tanks Are Coming Out. En ze hebben nog geen drager, geen LP-uitgave. En dat komt eraan. Maar in ieder geval, het is een trio, duister. En de teksten gaan over maatschappelijke vervreemding, angst en de moderne mensheid. Nou, daar kun je wel boeken over schrijven tegenwoordig. Maar goed, Nerves en met het nummer The Tanks Are Coming Out. Dan gaan we naar Electro, 230 volt. En deze week ga ik naar een matte Black, denk ik. Alleen Black, het A'tje is een V'tje. In ieder geval een nummer gemaakt, BTTR. En dat is ook geproduceerd door Glenys Symocks. Ja, en die kennen we natuurlijk allemaal. De band zelf valt een beetje onder de Dark Wave, Industrialian en EDM, elektronisch, dance music. En heel veel underground techno elementen. Invloeden zijn Depeche Mode, Nine Inch Nails en de Deftones, meer de rockkant. Ik ga een nummer draaien van het album Vows 2024. Dus Matte Black. Die gaat eruit met Cutscene. Ik heb al meerdere keren gedraaid. Een art rock band uit Manchester. Ook bezig is met een plaat, dacht ik. Of heeft al een plaat. En dat nummer gaat gedraaid. Imperium. En verder zou ik zeggen, alvast een prettig weekend. En tot volgende week.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond. Dat was het. Alarm voor het slechte weer dat er een aankomst is. Maar geen Ed vanavond, maar buurman en buurman. Met veel muziek en weinig gelul vanavond. Maar laten we gelijk maar met muziekje beginnen. Hè. We beginnen gewoon bovenaan, Harry. Dus we beginnen met Alter Bridge, Wonderful Life.

0: Thank you very much.
1: Ja, het is gewoon heerlijk muziekje. Hè? Na zo'n hele drukke week en dan dit soort muziek, dan kom je toch helemaal tot rust.
2: Het is bekend yoga.
1: Yoga?
2: Yoga muziek.
1: Yoga muziek. Maar wat was van de week weer geweest? Knots.
2: Ja.
1: Heel veel kinderen die hebben heel de week weer lekker aan het knotsen geweest, om zo maar te zeggen. Ze werden getrakteerd op een broodje hamburger, heb ik begrepen. Alleen ja, de afsluiting vandaag, dat viel een beetje letterlijk in het water. Want er kwam er vanmiddag een bui overheen. Ik denk, nou. Arme kindertjes.
2: Ja. Huh? Ja, als ze een goede hut hadden gemaakt met een goede zuil erover. Ja. Misschien nog even droog gaan zitten.
1: De meeste hutjes, daar is een plagen hutje ergens anders. Is wat beter in elkaar gezet.
2: Nou,
1: maar
2: ja,
1: en dat is toch weer een evenement voor de jeugd. En daar komt natuurlijk heel veel bekijken qua vrijwilligers. Van de EHBO, verkeersregelaars en noem het maar op. Die allemaal daar een centje bijgedragen hebben. Chapeau voor de mannen die zich toch weer een hele week hun vrije tijd op doeken ervoor. Maar ja, aanstaande maandag is het weer over. Dan moeten de kindertjes weer naar
2: school.
1: Dan is het weer rechtop in de schoolbanken. En luisteren naar de juf of meester. Hè? Nou, we zullen het wel zien. En volgende week wordt het natuurlijk gelijk weer een stuk drukker op de weg. Alle scholieren fietsen.
2: Ja,
1: en noem het maar op. Dus
2: zeker weten.
1: Een beetje voorzichtigheid volgende week op de weg. Dat ze werden geboden. Maar buurman.
2: Ja.
1: Jij komt weer lekker van de camping af.
2: Ik kom lekker van de camping af, jongen.
1: Ja, hoe was het dan?
2: Oh, heerlijk.
1: Ja?
2: Het was heerlijk. Zelfs met 37 graden was het nog lekker. Hè, Joop, onder de boompjes.
1: Ja, wrijf het er maar weer in. Hè? Ja. Dus. Maar ben je nou helemaal klaar op de camping?
2: Nee, ik ben nog niet klaar. Okay, nee, okay, ik heb nog zat te doen.
3: Kan ik wat vragen?
2: Jouw bekend?
3: Ik zag gisteren dat het ging over, of eergisteren, over tornado's en zo, hè?
1: Ja.
3: In Nederland. Maar in 1977 is een tornado geweest in Kaam. En die heeft daar ontzettend huis gehouden. Heb je daar wel eens wat gehoord?
2: Nee.
3: Schijnt echt heel een van de grootste in Nederland geweest te zijn.
1: Ja, een superhoos was dat volgens mij.
3: Ze hadden het ook over een camping, dus zou het zomaar kunnen dat het in die regio zat.
1: Vandaar dat hij er zoveel werken aan kon kennen.
3: Nee, maar je zou er maar staan, weet je wel. Met
1: ja,
3: je
1: nou ja, dat is schrik je eigen, je weet wel hè. Ja.
2: En donderdag kwam er een buitje over. Nou, de grote konden er niet aan. Het ging er gewoon plat zo erover.
1: Ja, oké. Maar we hadden gezegd, we zouden wat minder praten, zo moeten zeggen. En op zijn begon ze lullen. Maar buurman, wat heb jij onder de kurk voor muziek?
2: Ja, ik heb Ulterium of War of Flames. Heerlijk nummer. Tweede nummertje.
1: Oh, ja, die. Ja. Oh, dat was wel een lekker nummer. Lekker konjuk, hè?

0: Ja. Oh. Maar zo even bij bent, die muziekje wat jij gekozen hebt.
1: Ja, dat was lekker.
0: Maar het is toch wel weer bijzonder dat het steeds onveiliger wordt natuurlijk in Nederland, laat ik het dan maar zo zeggen. Want ook in Sliedrecht is er weer een of andere babbeltruc geweest, hè? Vorige week, de 21ste. Weer een oudere dame, weer een nappigant voor de deur. En toch wel weer zover dat er wat sieraden en andere dingen ontvreemd zijn. Dus ja, tuinpen niet eens zou ik zeggen. Maar ja, dat is allemaal tegenwoordig bijna leven zegt. Dat is met je mail precies hetzelfde natuurlijk. Je krijgt mailtjes van overheden. Dat je denkt, nou dat is gewoon echt. Maar je moet een beetje verder klikken om te kijken van oh, is het wel echt een aanverwant. En zo heb ik er weer eentje van de Amrobank gehad. Of ik mijn gegevens aan wil vullen. Nou, dat doe ik dus niet. Nee. We staan er genoeg in. Want ze weten alles van je, want ze bellen de Belastingdienst op en ze weten alles van je. Dus, mensen trappen niet in. En als je het niet vertrouwt, bel gewoon de politie. Doe gewoon aangifte ervan. Ja, en dan de chaos op de weg aanstaande maandag.
1: Zo, dat wordt het.
0: Ja, dan is echt alle vakantie voorbij. Maar het begint eindelijk alle vrijdag. Met de afsluiting van de Noordtunnel. Nou is de N3 dicht. De Noordtunnel is dat weekend dicht. Hoe komen we in Dordrecht, jongens?
1: Nou, ik heb gehoord dat er heel veel schepen nog over de Noord gaan. Dus die brug die blijft ook aanlopen staan.
0: Welke brug? De Noord? De brug over de Noord. Ja,
1: dat is de enige uitweg die je nog hebt.
0: Die gaat gezette tijden gaat die open, ja, als die aangemeld wordt. Hè. Dat klopt, maar wat er door die tunnel gaat, dat gaat nooit over de bruggetje. Want het is maar een tweebaans.
1: Nee, dat geloof ik ook niet.
0: Dan kom je onderaan bij Abbosseraan bij de stoplichten.
1: Ja, Hendrik Jambacht.
0: Hendrik Jambacht de stoplichten. Nou, dat geef je te doen. Dus ja, als je dit weekend richting Rotterdam wil. No way. Ja, kan wel. Nee, de Algabrug is ook nog dicht. Dus je kan niet overvaren bij Kinderdijk. Want dan sta je nog stil. Want daar bij de Algabrug aan de Kinderdijkse kant. Begreep ik, het is ook een dik uur wachttijd. Er varen met twee ponten. Dus ja, het is gewoon ene grote chaos om richting Rotjeknor te komen.
1: Ja.
2: Moet je ook willen, hè?
0: Dus, maar ja, het is gewoon niet anders. We gaan weer een muziekje draaien. En de volgende is van Billy F. Gibson. Hoochie Coochie Man. En nou?
3: Ja, ik dacht dat we altijd een cirkeltje maakten, toch?
0: En wat?
3: Dat we een cirkeltje maakten.
0: Oh, sorry, jij was aan de
3: beurt. Sorry, maakt niet uit.
0: Nee. Ja. Arie, ga jij maar. Hij is er gewoon helemaal stil van, hoor.
1: Ja, wij ook.
0: Ja, dat was ik even vergeten, maar... Hier.

0: Wolf Mother.
1: Ja, lekker deuntje, Arie. Dus, ja, sorry dat ik even voordrong, maar ja, we waren het weer zo gewend, jouw afwezigheid tijdens jouw vakantie.
0: Nou, excuus ervaart.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar dat maakt even niet uit. Wat is er nog meer? Ja, VV Sliedrecht.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Het is maar wel een weekje geweest, zeg. Als coördinator onderhoud tegenwoordig. En het begon maandag. Zouden er een kraanwagen komen. Maandagochtend. De nieuwe kleedkamers stonden al in Nederland. Bij Venlo, bij de grens. Maar wat er gebeurde, maandagochtend stil. Helemaal niks. Ik dacht, nou. Oké, ik had nog genoeg te doen. Dus ik denk, nou weet je wat. Ik moest wat nieuwe deuren maken. Die heb ik gemaakt en erin gehangen. Dinsdag. Nog geen kraan. Nog geen nieuwe kleedkamers. En toch werden er een aantal mensen toch een beetje zenuwachtig. En op een gegeven moment kreeg ik het verlossende appje. Woensdagochtend om 7 uur staat de kraan er. En er komen de containers aan. En het was ook zo, want ik was wat aan de late kant. Maar ze waren vol op de kraan aan het opbouwen. En de kleedkamers stonden in kolonne op het parkeerterrein. Ja. Er kon geen auto meer staan natuurlijk. Alles kwam per vrachtwagen uit Turkistan. Dus die hadden zo'n 4000 kilometer erop zitten, die mannen. En dat was een beste kraan. En ze dachten dat het in één dag te kunnen doen. Nou, de mannen zeiden al, nou we doen het rustig aan, laten maar 2 dagen. Dus een donderdagochtend om 9:30 is de laatste kleedkamer geplaatst, nummer 14. En ja, daar zijn we nog niet. Het moet nog helemaal afgewerkt worden. Maar het begin is er. En we hopen gewoon eind september klaar te zijn met alles. En dat de nieuwe kleedkamers in gebruik kunnen genomen gaan worden. Maar er moet nog heel veel water door de Rijn, om het zo maar te zeggen. Er staat nou wat te weinig. Maar dan moet het gewoon weer, zoals van ouds, moet het weer goed zijn. Dus ja, onze excuus ervoor. Momenteel wordt gevraagd om de thuisspelende ploegen om thuis om te kleden. En ja, de uitmensen een kleedkamer te bieden. Het is even niet anders, maar ja, jongens, we moeten met de ruwe die we hebben.
0: Worden die containers aan elkaar gekoppeld of zo?
1: Die worden aan elkaar gekoppeld en die worden nog helemaal afgetimmerd en noem maar wat. De gang naar de kleedkamers die moet 43,5 centimeter omhoog, geloof ik. Dus dat wordt een hele tour. Want ja, dan krijg je toch weer een opstap naar het veld toe. Dus dat moet een of andere helling gaan worden. Ja, we gaan het allemaal meemaken.
2: Voor de invalides natuurlijk. Hè? Voor de invalidekerren.
1: Nou ja, trappisch, dat is uit een boze. Want als jij met je voetbalschoenen op treien, je glijdt eraf, je breekt je rug. Dus het moet gewoon makkelijk toegankelijk worden. Ja.

0: Ja, het is even niet anders. Maar het begin is er. En ja, nu hopen we dat we nog mogen blijven zitten. Want dan kunnen de plannen verder uitgewerkt gaan worden. Wat gaan we nu eerst aanpakken? Waarschijnlijk zal wat kantine worden.
1: Maar wat vragen? Want zit er dan ook een beetje een subsidiepot in? Want dit zijn wel aardige kosten. Jij zegt Turkije. Nee,
0: dat is kosten gemeente. Dus kosten inwoners gemeente Sliedrecht.
1: Alles?
0: Ja. De gemeente Sliedrecht betaalt. Want ja, wij huren in principe het terrein van gemeente Sliedrecht. En alles wat er staat is van gemeente Sliedrecht op een aantal dingen aan.
1: Oeh, dat is een kraantje. Is dat,
0: alles wat uitloopt. En we hadden het ook twee boompjes lichtelijk beschadigd. Dus er was nog een hele discussie over. En vandaar dat het iets later werd. Want onze bomenman in Sliedrecht was not amused daarover. Dan kan ik best wel begrijpen dat je, als je flinke takken afzaagt zonder overleg, dat hij een beetje op zijn
2: teentjes
0: getrapt is. Maar ja, het is even niet anders, maar het begin is er. We zijn volop aan het opknappen. Het wordt er allemaal wat beter op, dus. Maar we zijn er lang nog niet. Oké, weer genoeg gepraat. We gaan nu wel naar, wat was het ook alweer? Billy F. Gibson met Hoochie Goochie Man.

0: Ja, Hoochie Coochie Man. Dat is toch wel heerlijk, jongen. Het Baggermuseum. Ben je er wel eens geweest, Bert? Het Baggermuseum.
1: Ja, ik ben wel geweest.
0: Ben je jongsleden nog langs het Baggermuseum gereden?
1: Gereden wel, zeker weten.
0: Maar... Heb je ook nog een beetje gekeken naar rechts? Of naar links? Het staan al wel
1: een nou kant. Ja, ze waren goed bezig dan met die aanbouw nog.
0: Nou, laat ik zo zeggen. Er zijn 2 weken geleden, geloof ik alweer, is er een baggerpomp geïnstalleerd met een waaier.
1: Ja.
0: En daar stond ook zo'n heerlijk klein kraantje stond er weer voor. Want er is eerst een fundatie gemaakt van beton en betonijzer. En daar is een staalconstructie op gekomen. Wat jouw vroegere werkgever gemaakt heeft, Alasco. En ja, vorige week niet, maar die week ervoor is die dan geplaatst op donderdag. En ja, dat is toch een heugelijk iets weer. Want het is natuurlijk een heel ander iets. Er staat nu een grote, gigantisch grote oranje kutter. Een grote sleepkop van de Geopotus. Even uit mijn hoofd, moet ik even spieken. En in die grote baggerpomp van Van Oort. Dat is een gloednieuwe met nieuwe waaier. En ja, die hebben eigenlijk een beetje een bruikleen. Dus als je binnenpomp naar de haaien is en ze hebben mijn spoed nodig...
1: Dan wordt die even weggehaald.
0: Dan wordt die even weer weggehaald. Dan krijg je versleten terug. Maar we hebben tegenwoordig...
1: Maar dat is wel een pomp natuurlijk waar je bekend één keer staat.
0: Hè? Nou, dan kan je...
1: Er staan,
0: dus twee,
1: nee,
0: maar dan kan je opstaan.
1: Ja, ja, nee,
0: dat is gewoon zo. Ja, ja, ja. Het is... De sleepkop van de in 1967 gebouwde Geopotus 9 is het geweest. Ja, ja, ja, die toen richting dinges verkocht is, Korea verkocht is.
1: Ja.
0: Dus vandaar. Maar dat is toch wel weer een eyekeeper, om zo maar te zeggen. Het is imposant. En zeker toen het geplaatst wordt, er was genoeg publiek op de dijk in plaats van het museum. Maar het was toch wel weer de moeite waard. Dus we hebben weer wat dingen erbij om te laten zien. En zoals het misschien gaat heten, Lab Delta, mag er wel weer trots op zijn, denk ik, dat ze dit weer mogen laten zien aan de mensen. Er is ook nog een open monumentenweekend. Dat is zaterdag 12 en zondag 13 september. Zijn er speciale activiteiten weer rond het museum. Een lezing om 13:30 over het huis van Volker. Dat is toch wel een heel interessant verhaal over die Volker. Dat is toch wel een mannetje geweest dat wat een gigantisch hekel aan had banken. Als je ook in het oude huis kijkt, in het oude Baggermuseum, je komt eigenlijk in de directiekamer, zoals dat heette. Daar vind je nog een ouderwetse grote kluis. Dat is een joekel van een kluis. En ja, daar bewaarde deze man zijn centjes in. Want hij had absoluut geen vertrouwen in banken of zo. En ja, die mannen die zaten natuurlijk altijd buitenaf. En de vrouwen die kwamen vrijdags aan kantoren de centjes ophalen. Wat cash uitbetaald werd.
2: Loonzakje.
0: Het loonzakje, ja, het beruchte loonzakje, ja.
1: Ja, geld erin hoor, want die tijd was er nog niet
0: naar. Nee. Maar naarmate dat je daar een tijdje loopt en de verhalen hoort, dan denk je, ja, het is toch wel een imposante familie geweest, die familie Volker.
2: Het loonzakje was natuurlijk al heel snel op. Hè. Eerst naar het café, toch?
0: Ja, ik kan me nog herinneren. Ik heb ook een tijdje gehad toen ik nog aan de weg waterbouw zat bij een bedrijf uit Papendrecht. Op een Nanengat 1 zaten ze. En dan kregen we elke vrijdagmiddag moesten we dan langs de kantoren komen. En dat HDK noemde hem, de kokmeel. Die zat daar. Dat was Kroets 2 was dat. En dan kreeg je een loonzakje. Nou, moest het bekend dat je aan zijn handen trekken. Want het deed gewoon zeer als hij dat geld moest geven. En er zaten ook je vakantiebonnetjes bij. Dus ja.
2: Klopte wel.
0: Het klopte meestal wel. Ja, ja,
1: ik kon altijd wel lachen. Dat was een heel dun stripje was het. Zo lang. Dat zat daar opgevouwen. Met je geld erin. Een bruin zakje.
0: Ja, bruin zakje. Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: En toen kwam het grootste probleem natuurlijk. Het overwerk. Ja. En ze gaven het maar op wat ze verdienden, gaven ze maar aan de vrouw natuurlijk. En dat overwerkzakje, ja, dat kwam dat, niet thuis natuurlijk.
0: Nee. Dat ging richting de kastelein, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, ja.
1: Dus ze zeiden, toen de banken werden geïnstalleerd, ja, toen kwamen de hoop echtscheiding op natuurlijk.
0: Ja. Nee, maar dat was wel een goede oude tijd. En, het was boter bij de vis. En dat was helemaal niet verkeerd. Oké, we gaan maar weer een muziekje draaien, vind je?
1: Ja. Shaira, Dead of Me. Dead to Me.
0: Oh. Kyra.

0: You were all dead to me.
1: Ja, ja, ja. Dat zijn wel bijzondere nummers die je uitkiest.
2: Ja, dat was wel...
1: Ik moet zeggen, het is heerlijke muziek. Oké, het volgende berichtje wat ik tegenkwam... gaat over de afvalinzameling in Sliedrecht. Gezien dat de N3 natuurlijk... weer afgesloten is en ze moeten allemaal weer een stukje omrijden, is gevraagd aan de inwoner van Sliedrecht, de GFT en de PMD, dus oftewel de groene en de grijze container, 's ochtends voor 6 uur al op de straat te zetten.
3: Oeh.
1: Want je hebt best wel eens kans dat ze heel vroeg beginnen. En in verband met omrijden, ja, ze moeten onderweg nog een keer rusten natuurlijk en overnachten, want ja, het zijn toch half ambtenaren. Ja, dan ja. Is toch de vraag van, joh, zet hem betijds aan de straat. Want ik moet zeggen, ik zet hem tegenwoordig bij mij in de straat gewoon. In plaats van in de Joodse, wat is het? Je weet wel, de straat. Maar dan is hij voor 8 is hij al geleegd, hè?
2: Ja, dat is toch keurig.
1: Ja, ja, dus ja, dat is vandaag.
2: Maar ja,
1: dus,
2: nou wat, het
1: verzoekt dus mensen om de afvalcontainers vroegtijdig, 's ochtends vroeg, aan de straat te zetten. En niet als we om 8 uur wakker worden, dan heb je gewoon pech.
2: Maar ja, dat gaat 9 maanden duren, Joop.
1: Ja, 9 maanden lang. Ja, ja, ja.
2: Maar dan heb ik ook een suggestie. Waarom maken ze het dan niet ietsje goedkoper?
1: Wat?
2: Het vuil ophalen. Dat is het. Dan kennen ze toch wel. Als de helft minder wordt, de laatste 9 maanden. Dan kennen ze het ook weer.
1: Je bent ook een geldwolf voor geweest.
2: Nee, het is zo.
1: Dat zit je belastingen verwerkt.
2: Ja, maar daar mag je wel wat voor teruggeven.
1: Ja, maar daar houden ze gelukkig wat over voor feesten en partijen.
2: Oh, feesten en partijen?
1: Ja.
2: Ik dacht dat we op de centjes moesten letten.
1: Ja, nou, dat... jij, maar de gemeente niet dus. Oké, wat hebben we nog meer? Morgen, voetbal, Sliedrecht. Sliedrecht 1 tegen IFC 1, uitwedstrijd.
2: Ja.
1: En de accommodatie, sportpark Schildman, Reeweg 75B in Hendrik U de Ambacht. Ja. 30 augustus 2025 hebben ze ook tegen die ploeg gevoetbald.
2: Ja, niet zo goed gegaan.
1: En toen hebben ze met 0-2 verloren.
4: Ja, maar voetbal is wel hoger hier.
1: Ja, maar het is nu gelijk, hè. Dus ja. Ja, we gaan het meemaken morgen.
2: En die week erop, dan voetbal Sliedrecht thuis tegen Papendrecht.
1: De 19e.
2: Ja. En het leukste is, gelijk met de competitie speelt Sliedrecht weer tegen Papendrecht.
1: Ja, dat is een beetje raar, die bekerwedstrijd.
2: Ja, er zit maar 1 week tussen en
1: maar
2: dan
1: zit
2: weer
1: die IFC zit daar ook volgens mij bij, dus in de competitie. Dus ja, het is een beetje een rare bekerwedstrijd. Maar dat maakt niet uit, het is gewoon niet anders. Dus het ja.
5: Hoe noem je zo'n wedstrijd? Paaptrecht tegen Sliedrecht of Sliedrecht
2: derby, hè?
5: Derby, hè?
1: Ja, derby, ja. Derbies. Arie,
2: maar ik moet zeggen, ik zo van mensen genomen van de VV, dat Sliedrecht een goed potje voetbal op de mat heb gezet. Dus, het komende seizoen, moet het nog even blijken. Maar ik hoop het wel. Dat we een leuke wedstrijd zien.
1: Laten ze nu eerst maar bewijzen. Alle wedstrijden denk je, ze gaan nog aan.
4: Ze hebben echt goed gevoetbald tegen.
1: Ja.
4: Het is de vierde divisie.
1: De vierde divisie, ja. En het
4: 4-2 verliezen.
1: Dus het is helemaal niet slecht, hoor.
4: Het
1: is
4: echt goed gedaan.
1: Ja. Maar we gaan het mee maken, dus ja. Arie, muziekie.
5: Nestor.

0: Ja, lekker nummertje. Onze techniekman, kijk even, hoe lang hebben we nog?
1: 4 minuten.
0: 4 minuten. Nou, dan ga ik er even uit met het laatste berichtje. En dan gaan we eruit met Doro Fire in the Sky. Ja, met de afsluiting van de N3 hebben de mensen er heel veel last van. Ja, toch? En nu straks de Noordtunnel nog het weekend dicht. Maar er is nog een groep. De dieren. De dierenambulances. Die luiden nog een beetje de noodklok. En die zeggen gewoon van ja, het is allemaal leuk en aardig die N3 dicht. Maar wij moeten, ik weet niet hoe ver moeten we omrijden. Het zij door de file enzovoort. Ja, en ze mogen ook niet via de vluchtstrook natuurlijk. Dus ja, als je een dierenambulance nodig hebt, houd er rekening mee dat het wat langer kan gaan duren als wat je gewend bent. En zeker als je uit Dordrecht moet komen.
2: Ik was gisteren even in Zertigbos, gisterochtend. En we waren om 1 uur of 1 terug. En dan zag je bij Gorinchem een auto met een caravan. Je had pech.
0: Ja.
2: Nou, file voorbij Sliedrecht, hè?
0: Vrachtwagens. En zeker nu omdat alles om moet draaien. En volgende week is natuurlijk echt heel die vakantie voorbij. Want wij zijn geloof ik de laatste die aan de gang gaan. Ja, dan wordt het steeds drukker, hè? Gisteren kon je wel merken dat het een schitterende dag was. Toen zag je toch wel dat mensen toch nog een dagje extra meegepikt hadden, omdat het lekker warm was. Maar je ziet gewoon elke dag als ik op de voetbalvelden loop en je kijkt naar die A15, denk ik, jongens, wat een drama. Je zal er toch elke dag in moeten staan. Maar we gaan er toch zachtjes aan uit, want we hebben weer een uurtje volgekletst en met wat meer muziek is anders gedraaid. We gaan eruit met Doro, Fire in the Sky.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Kreton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Mix 12, ground zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added a 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
8: Metal Shop, rock op Merwe Radio, elke vrijdag om 9 uur, met Theo Pelen.

Ja, we hadden weer technische problemen. Even kijken of hij het nou weer doet. Want je wordt er niet goed van. Nou ja, je luistert naar... Even kijken of hij...

Nou, we gaan overnieuw beginnen. De opener was Speedstroke. En dan vallen de computers hier weer uit. En dan moet ik alles weer opnieuw opstarten. Was een nieuw cd van die man. Damage Control heet die. En Glorious Breakdown. Heb bijna alles van gehoord. Niet vergeten natuurlijk dat het dit aflevering 1693 alweer is. Ik ga gewoon verder met mijn programma. En dan moet ik even alles weer opnieuw doen. Ja, huppakee, juist. En de volgende nummer is van... hij is cd van de week geweest. Ik heb er al 2-3 nummers van gedraaid. En ik ga er nog één draaien. Kindred Noord is voor mij het AOR-album van het jaar. Het debuutalbum van deze jongens. En ik ga dat nummertje draaien. Dat heet If This Is Love. Komt-ie.

Ja, Kindred Noord, geweldig album, debuutalbum Is This Love. De volgende die klaarstaat, de nieuwe cd van Five Fingers Death Punch. De cd heet Legacy. Ik heb er al een paar nummers van gedraaid, maar hij is zo lekker. Ik ga er nog een, Unchained. En hier komt die Five Fingers Death Punch.

0: Five Fingers Dead Punch.
1: Even kijken hoor, want ik ben... Ja.
2: Metal Shock, hard rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.
3: Nieuw.
4: Bij onze sponsor.
5: Ja, ja.
0: Ja, ja. Erik Grunwall, een van de beste zangers die ik in de laatste jaren gehoord heb. Vroeger zong hij in Heat. Hij is naar Skid Row gegaan. Hij heeft met Michael Schenker een hele tour gedaan. Dit is volgens mij zijn tweede of misschien zijn derde soloalbum. Hij is al een paar maanden oud. Bad Bone heet de soloalbum. Ik ga er vanavond twee nummers van draaien. De openingsnummer van het album heet Born to Break. En het is allemaal niet te heftig, maar het is, ja, hij is zo goed. Het is niet normaal. Hier is de CD van de week, Erik Grunwall.

Dan gaat het allemaal weer snel, hè, die nummers. Ik denk, nou, we hebben veel meer tijd. Maar ze is niet zo. Maar CD van de week. Erik Grunwald, Bad Bone heet de CD. Straks hoor je er nog een nummer van. Verleden week heb ik ook een nummertje gedraaid van de nieuwe Burning Sun. Is ook uitgekomen verleden week. De CD heet Power to Survive. Het is power metal. Die mannen komen uit Hongarije en ik ga het nummer draaien. Tale of Brothers.

Ja, de band Burning Sun, vorige week uitgekomen. Power to Survive, zo heette ze de. En het was Tale of Brother. Vorige week was ook Ozukaru CD van de week. Ook vorige week uitgekomen, 21-8-2026. De nieuwe CD Tall Tales. Ik heb er verleden week twee nummers van gedraaid. Ik ga er nog een lekker nummertje van draaien. Dat heeft de titel Who Do You Love?

0: Ja, een prachtig nummer. Ook van, ik kon de jongens niet, Zane en Cody. En die hebben een album gemaakt, dus net uit Beautiful and Damned. En daar staat het prachtige nummer op, Surfer City. Of Surfer City. En ja, ik ga het binnenkort ook wel wat meer van dit album draaien. Want er staan echt hele leuke nummers op.
1: Nieuw! Bij onze sponsor.
0: Ja, Erik Kronwall, The Voice of... wat is het, Denemarken, Zweden? Die gozer is zo verschrikkelijk goed. Heb ze een laatste, ja, 3 maanden geleden uitgekomen soloalbum Bad Bone. En ik ga er nog een nummer van draaien, jongens. Want, en volgende week ook weer, want er staat ook weer een prachtige ballad op. Dus, en gewoon leuke nummers. Dit is nummertje 5 van de cd en dat heet Lost for Life.

Metal Shop. Hard rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.

my friends.

Ja, wat moet je hier nou over zeggen? Sabotage, Madness Rains from the Gutter, live 1990. En dat hebben ze helemaal opnieuw uitgebracht. En een geweldig geluid. En Hall of the Mountain King. Ja, Gino en ik hebben ze zat geïnterviewd. En we zijn er ook naartoe geweest natuurlijk. Echt geweldig. Wat een band. De volgende gaan we een beetje AOR doen. First Light. Vorige week ook uitgekomen. Alleen is een cd van een paar jaar geleden. Die heette Gravity. Maar daar waren ze niet zo onder de indruk van het geluid. En hebben ze allemaal opnieuw gedaan. Opnieuw ingezongen en gespeeld. En nu is Gravity 2.0 uit. En ik ga een lekker nummertje draaien. Dat heet Revolution. Hier is First Light.

Ja, Revolution. First Light, vorige week uitgekomen. Gravity 2.0. Ik ga eruit met Dynasty, album van vorig jaar, The Dark Delight. Vrouwtje en ik zijn er helemaal gek op. Binnenkort komen ze in Nederland, volgens mij in de pool met Accept en Tailgunner. Na dit uurtje, daar zitten Bert en ik hier. En we gaan 2 uur door met heerlijkste muziek. Ik start het nummer vast en ik zou je zeggen, tot volgende week of na het nieuws.

0: Doei.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
3: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
2: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Om eventjes te luisteren. Ja, en dan live.
1: Ja, dat is gewoon even een lekker opener.
0: Ja, een heel goede opening.
1: Ja, Rainbow
0: Live. Denk je nou, het wordt Leo.
1: Rainbow Live in Japan uit 84. En dit was de Spotlight, dat album, tour. En die heb ik in Nederland, heb ik deze tour ook gezien in 84. Trouwens in de, wat stonden ze in Ahoy. En dus met Jolyn Turner op zang. Ja, geweldig. Maar ik heb alleen CD 1 en CD 2. Ja, weet ik ook al niet meer wat die is.
0: Nou ja, we kunnen altijd nog even naar Kaam gaan. En dan kijken we dat ze daar nog
1: hebben. Ja, ja. Ja, ik ga het in 2 uur ga ik er nog een nummer van draaien. Want het is echt wel een lekkere CD. Ja, ja, het Gamma-ré?
0: Ik heb Gamma-ré.
1: Ja, nou, dat is ook lekker.
0: The Land of the Free.
1: Ja, oh, prachtig nummer.

dat gaan we even anders doen. Hij liep al door, zie ik ineens. Dat is raar. Even kijken hoor. Even up. Terug naar nummer 1. Hij hoort het helemaal niet. Ja, zie je wel. We zaten halverwege het nummer. Dan komt hij. Land of the Free.

Free. Ja, ik heb ook al die... Ik heb ook al die albums van die man. Echt, ja, geweldig. Gamma Ray. Ja, ik heb een cd'tje meegenomen. Dat zijn uit 2011. En er staan anderhande bands op. Wel 15. En al die albums zijn in 2011 uitgekomen. En we gaan even wat rustiger doen. Want we hebben nou al zoveel geweld gehad. FM. Ik ben er 2 jaar terug nog in de boerderij geweest bij FM. Gelijk een mooi shirt gekocht. Die hebben een nummer dat heet Dead Girl. En dit is de akoestische versie. Geniet er maar van.

0: Ja, de band FM met Dead Girl.
1: Ja, ik zou het toch wel een keer leuk vinden als dat een gewone nummer qua uitkwam, Theo. Of gewoon hoe die echt klinkt dan. Dat is dan...
0: Dus akoestisch, ja. Ja. Nou, klinkt ook zo, alleen wat hij heeft hier.
1: Ja.
0: Ja, ja, dat...
1: Ik heb Sammy Hager.
0: Oh ja, Sammy Hager. Ben ook scooter.
1: Ja. En vooral het eerste stukje, dat vind ik zo heerlijk. He. Die mag er dus even hard.
0: Hij maakte zijn debuut bij Montrose. Huh. En dat was het debuutalbum. En daar stond dit nummer op. En hij speelt het nu nog steeds live. Sammy. Hij is dan nog steeds zijn repertoire.
1: Nou, dat zou een keer leuk zijn als je in Zoetermeer kwam.
0: Ja, ja. Ik heb hem eigenlijk nooit solo... Of met zijn band gezien in Zoetermeer. Of in Nederland. Dus, nou, hier komt hij. Bad Motor Scooter. Yeah.

0: Ja, ook alweer live, hè? Ja. Blijf gewoon namelijk lekker.
1: Ja, ik ken nog meer live, hoor.
0: Ja, en nou, ik nou even niet. Ik ga naar een dame.
1: Oh.
0: Ja. Isa. En die heeft een aardige strot. En die kwam ook in 2011 met een album uit. En het nummertje wat ik ga draaien heet Looking for Love. En ze ziet er niet slecht uit, hoor.
1: Ze kan wel wat krijgen.
0: Ja hoor, denk het wel. Komt-ie.

0: met Looking for Love. Ja, dat zijn allemaal onbekenden voor jou, Bert.
1: Ja, dat zeker.
0: Yes, ik heb eigenlijk, ja, hier staan wel wat bekenden op, maar ik heb wel een cd'tje meegenomen voor nieuwe muziek voor jouw oren. Maar waar we nou gedraaien is niet nieuw.
1: Nee, dat is Halloween.
0: Halloween. En, ja,
1: die nou, dan komen we over een poosje ook, hè. Dat zijn we niet meer zo gek vandaan, hè, Halloween. Hè?
0: Nee, dat klopt ook, ja. En ja, de zoon van Rob, Erwin Bakker, die was helemaal gek van het nummer. En die draaide ook in de huifkar. En hij draaide altijd dit nummer. En nou, speciaal voor Erwin, dan Dr. Steen.

Ja, Dr. Steen, Halloween Live. Ook wel lekker, hè? Ja, ik heb twee zangers. Eén is van overleden. Dat is Jimmy Jameson. En die zong In Survivor. Niet Eye of the Tiger, maar Burning Heart. Toen kwam die erbij. En de andere is Bobby Kimball. En dat is de zanger van Toto. Die hebben samen een album gemaakt. Ik heb hem thuis ook liggen. Echt hele leuke, mooie muziek. Het nummer wat ik ga draaien, dat heet Word Fighting For. Hier is Kimball en Jameson.

0: Ja, de zanger van Toto en de zanger van Survivor, Kimball Jameson. Echt geweldig, lekker nummer.
1: Ja. En er gaan altijd weer iemand dood.
0: Ja, en Jameson is al een tijdje overleden. En jammer, hij was echt een hele goede zanger. Ja, Kimball ook natuurlijk, maar die leeft nog.
1: Hé, hey, we hebben een Hollandse naam. Van Helen.
0: Van Helen, ja. En je had Right Now?
1: Ja, Right Now.
0: Ja, lekker nummer ook, man.

Ben je zo lekker in mijn bed? Live. Van hele live, right now. Even kijken. Oh, we hebben nog tijd. Even kijken, wat voor nummer heb ik? River Dogs. Ja, die ken je ook niet. Maar die brachten een album uit. Debuutalbum. En dan heb ik zelfs de LP. Dat was nog een LP. Dus 2011. Kijk na, dan heb ik hem nog gekocht. Ik ga het nummer draaien. The World's Gone Mad. Nou, dat klopt wel, hè. De wereld is gek. Dus daar komt-ie.

0: Volgens mij toch een drum solo.
1: Ja, nou, dat is alleen maar goed, hoor.
0: Ja, het uurtje is weer...
1: Het uurtje is weer voorbij, Ter.
0: Ja, omgevlogen. Maar we gaan het volgende uur gewoon nog een uurtje lekker door.
1: Ja, ik heb nog zat cd's meegenomen.
0: Ja, en ik heb nog zat nummers voor de liefhebbers. Als u weer wat nieuwe muziek wil leren. Want de House of Lords komen nog voorbij. Sebastian Bach, de oude zanger van Skid Row. En Newman, ja, die ken je er ook niet. Maar er komt nog en een band die heet Sex. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Zelfs dat weet ik niet. Dus komt allemaal voorbij.
1: Nou, ik heb nog een Wai Snakey en een Great Whitey en Thin Lizzy.
0: Ik denk dat de mensen die weg gaan. En we openen weer met Rainbow, hè?
1: Oké, okay. Ja, we gaan met Rainbow.
0: Nou, dus over 27 seconden zijn we eruit. Tot na het nieuws.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Ja, een opening van 11 minuten. Ja, difficult, difficult cure. Ja, het is een beetje op Bach. Ja, heeft hij geschreven. En bekende stukken erin. Rainbow Live in Japan uit 84. Jij hebt ook weer een oudje, Thin Lizzy.
1: Ja. Ja, weet niet welk nummer dat we gezegd hebben. Was dat niet...
0: De Cowboy Song.
1: Ja,
0: wij zijn Cowboys. Hè.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: Hij begint een beetje... Maar ik vind het zo'n geweldig nummer. Hij, ja, een hele opbouw is het. Hier komt hij, de Cowboy Song.

0: De Cowboysong, ja. Tingelizzy. Ja. Ik ga het even naar de House of Lords.
1: Ja, ja, heerlijk.
0: Die ken je wel, hè?
1: Die ken ik wel. Ja, yes, yes.
0: En dan mag ik even kijken hoe dat nummer heet. Someday When. Someday When. Someday When. Oké. Okay.

0: Ja, House of Lords uit 2011 met het nummer Someday When. Ja, dat is ook weer een oudje. Warrant.
1: Ja, Warrant, ja.
0: Ja, dat is ook eind jaren 70, denk ik. Begin 80.
1: Ja, begin 80, denk ik.
0: Klemmer Band, hè, was het. Ja. Warrant. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er nooit wat van gekocht. Het was mij net iets. Maar nou vind ik het wel leuk als je wat ouder wordt. Dus jij nummer die 6 en dat is?
1: Ja, Sometimes She Grieves.
0: Sometimes She Grieves? Nou ja, dat kan, hè. Als er een overleden is, dan ja, dat kan. Ja.

0: Ja, ook weer een lekker nummer. Het is een grote hit geweest op NTV. Ja. Want ik kende het gelijk. Dat is ook, ja, begin jaren 80 volgens mij. Net voor de grunge. Warren. Ja, lekkere band.
1: Ja.
0: Newman. Heb ik, ja, ik krijg die cd's altijd opgestuurd. En van Newman heb ik ook een paar. Dus ik zal dat nummer wel op zijn cd hebben staan. Under the Southern Skies. Het zegt mij weer helemaal niks. Maar als ik het hoor, denk ik, oh ja, komt-ie. Newman.

0: Under the Southern Skies. Ja, ook weer zo'n lekker AON-nummertje. Dus,
1: ja.
0: En jij hebt klaarstaan?
1: Dokkum.
0: Oh ja, Dokkum, ja.
1: Ja.
0: En volgens mij het openingsnummer, hè?
1: Ja, The Kiss of Death.
0: Ja, lekker, jongen. Ja.

Ja, Don Dokken, de band Dokken. En dan op gitaar George Lynch, echt. En die is nog steeds goed. Dokken, die maakt nog wel eens wat, hoor. Dus een geweldige CD, Kiss of Dead. Ja. Ik ga naar... hij was zanger van... kom ik even... Daarnet zei ik het nog. Nou, daar komen we straks weer op. Sebastian Bach. En die was zanger van... ouderdom, hè? Ouderdom. Het leg op mijn lip, maar dat horen jullie straks wel. Ik heb volgens mij verleden jaar nog een soloalbum van hem binnengekregen... wat ik ook echt erg goed vond. Maar dit is uit 2011. Skid Row. Skid Row zat hij in. Okay. I'm 18 is een wereldhit geworden. Die zong hij in. En ze hebben ruzie gekregen en dat komt nooit meer goed. Maar hij gaat een nummertje voor ons zingen nu. Mine Own Worst Enemy. En dat is Skid Row, denk ik.

0: Heel goed. Heel goed.
1: Oh ja, dus, Sebastian Bach. Ja. Jij had?
0: Ja, ik heb... ja, even mij toch wel ook wel...
1: Great White.
0: En het nummertje is Old Rose Motel.

0: lekker nummer dit, hoor.
1: Ja, ik vind die zanger ook goed.
0: En, ja, hij is echt
1: en
0: goed,
1: ze hebben een tribute aan Led Zeppelin gedaan. En die is ook ja, ontzettend wereldgoed. En hij haalt de hoogste stem ook, hè.
0: Ja,
1: en dat
0: het
1: vind
0: ik toch
1: wel heel knap.
0: Ja.
1: Een hele goede zanger ook.
0: Hij is uit de band gegaan. Hij is met zijn eigen Great White verder gegaan. Maar dat is niet zo'n succes geworden. Even kijken, hoor. Was je klaar? We doen nog één nummer. En dat is van de band. Moet ik weer even kijken. Want Serpentine. Het zegt mij ook weer helemaal niks. En het nummer heet Philadelphia. Nou.
1: Ja.
0: En we kennen ermee uit. Tot de volgende keer. Have a nice weekend.
1: Yes.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak.